U hoorde aria en variatie 16 tot en met 30 en de aria da capo e fine uit de Goldberg-variaties BWV 988. En ook vandaag hoorde u hierin Andreas Steyer op het klavecimbel uit 1734 naar Hass. Het feest der herkenning gaat door, weer zo'n bekend stuk. Het klavierconcert nummer 6 in F groot, BWV 1057. Dat is eigenlijk het Brandenburger concert nummer 4, waar de viool is vervangen door het klavecimbel. Daardoor ritmischer, meer geprononceerd. Velen missen hier echter de viool.

Andreas Steyer speelde op klavercimbal het klavierconcert nummer 6 in F groot BWV 1057. Met begeleiding van het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Moeller-Janders. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Het is 1 uur en dit is de concertzender. Dus dat betekent, zoals iedere werkdag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Morgenavond, en dan is het de 24e oktober, dan hebben we dus de Hohe Messe in de Grote Kerk in Naarden om 19:30. Misschien dat er nog iemand overstag gaat als hij de cd-opname van Philip Herrewegen hoort uit 1998. Zijn solistenteam, dat solistenteam van Philip Herrewegen, is morgenavond daar in Naarden minstens zo goed. Ja, Dorothee Miels, voor volgens velen de beste Bachzangeres van het moment. En Herrewegen, dat groeit nog steeds, ook door zijn dirigeren van het klassieke en romantisch repertoire. En dan zijn Hohe Messen in die zaal der zalen hiervoor, de Naardense kerk. Vrijwel de maat van de Thomaskirche in Leipzig. Bachskerk in Leipzig en met muren die doordrenkt zijn van Bach. Fred Luiten, de organisator, heeft wellicht nog een mooi kaartje voor een mooi prijsje voor u. Gaat u maar eens kijken bij fredluiten.nl. Zondag 1 november om 4 uur 's middags, dan overhandigt de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, het eerste exemplaar van zijn derde luisterboek. En dat gaat na de Matthäus en de Johannespassie nu over het Weihnachtsoratorium. En hij zal dat eerste exemplaar overhandigen aan Margriet Vromans. Een kersvers kinderorkest, dat speelt dan barok. De altus David Cohen zingt aria's uit het Weihnachtsoratorium. En in het nieuwe Scheltema, dat is de boekhandel in Amsterdam, de bekende boekhandel, die tegenwoordig huist op het Rokin. Daar bent u welkom bij Rokin 9 in Amsterdam. U moet u wel even opgeven en dat kan bij het volgende mailadres: roos@scheltema.nl. Nu de Hohe Messe, deel 2.

Dat was tenslotte een fragment van BWV 50, Nun ist das Heil und die Kraft, uitgevoerd door het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach op de Concertcenter. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. En vandaag is het weer toetsendag. De dinsdag voortaan gewijd aan de klavierstukken van Johann Sebastian. En dat heeft een tweeledig doel. Ten eerste, om ons toch een beetje een weg te banen door die overvloed aan klaviermuziek van Bach. Tevens om het orgel en zo nodig het klavecimbel wat meer vertrouwd bij de luisteraar te maken. Vandaar dat we steeds door de tijd gaan en onbekende stukken koppelen aan bekendere of meer in het gehoor liggende. Eerst nu een stuk uit de Weimar-tijd, waar Bach heel veel orgelstukken schreef. BWV 543, Preludium en Fuga. Toen klonk het preludium aan het begin en de fuga aan het einde van iedere kerkdienst. Wij koppelen ze aan elkaar. We volgen de Italiaanse organist Stefano Molardi, die heerlijke orgels wist te vinden in Bachs streken. Zoals het orgel van orgelbouwer Troost in het stadje Waltershausen in Thüringen. En dat ligt tussen Gotha en Eisenach. Er is een heel grote orgeltraditie in Italië die al begint in de Renaissance. En Molardi is daar het levende bewijs van.

Prelude en Fuga in A groot, BWV 543, werd uitgevoerd door de organist Stefano Molardi op het Troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in de plaats Baltershausen, Duitsland uiteraard. Verder met het orgel, BWV 736, Valet wul ich dir geben, vaarwel wil ik u zeggen, uit dezelfde tijd, en hoor hoe heerlijk zo'n echt barokorgel klinkt.

hoorde wederom Stefano Molardi op het troostorgel in de Stadskirche zur Gotteshilfe in Waltershausen met Valet Wulich ihr Geben, BWV 736. In de partita O Gott, du frommer Gott, BWV 767, horen we veel van Bachs voorbeelden Böhm en Pachelbel. En daarom is dit waarschijnlijk een vroeg stuk uit de Arnstadter periode. We gaan er in de volgende uitzending op in. Bach was een spons die al die invloeden in zich opzoog en er al heel snel er een eigen aroma uit destilleerde als hij componeerde. Ook al op jonge leeftijd. Hij is dan een twintiger.

En dat was de partita O God, Du Frommer God, BWV 767. En we besluiten met de eerste trio-sonate voor orgel, oorspronkelijk niet voor orgel geschreven, maar later, in 1740, voor orgel genoteerd. Heerlijke, galante muziek, zonder zwaarte, terwijl het toch nergens oppervlakkig wordt. Ook dit klinkt heel licht op zo'n mooi plaatselijk orgel.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag om 1 uur tot 1 uur of 2. Dit programma wordt gepresenteerd door Joop van Zijl en samengesteld door Govert-Jan Bach. Voor velen het grootste Bach-opus is de Kunst der Fuge. Onuitputtelijk, abstract, maar ook aangenaam en volgens Ton Koopman juist wel bedoeld om uit te voeren en niet alleen voor de studeerkamer. Wel, dat dacht het befaamde Califax Rietkwartet ook. En ze bewerkte de Kunst der Fuge voor een unieke bezetting in 2000. Je krijgt met dezelfde noten toch haast wel andere muziek. Dat is het leuke. En dat kan met Bach, dat kan eigenlijk vooral met Bach. Zijn muziek vraagt er haast om. U hoort de eerste 15 delen volgens de klassieke indeling. Dus tot en met Contrapuntus Inversus a Quattro. Unieke muziek door unieke mensen.

Vijf muzici, vijf solisten eigenlijk. Het Califax Riet Quintet. Met de Kunstinvoegen BWV 1080 tot en met Contrapuntus Inversus A Quattro. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Ons programma op de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Het was 1 uur zojuist en dit is de Concertzender. Het programma Geen Dag Zonder Bach op de werkdagen van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Vandaag het vervolg op de Concertfuge door het Califax Rietquintet. Traditioneel afgesloten met het koraal Wenn wir in Hörsten Nöten sein, BWV 668. Bach zou dit koraal nog op zijn sterfbed iets gewijzigd, iets gedicteerd hebben. Inmiddels was hij geheel blind en doodziek van de ontstekingen door zijn noodlottige oogoperatie.

Het Califax Riet Quintet gaf een uitvoering van de Koenzichtvoerge BWV 1080, althans van Contrapunctus in versus atre tot en met het eind. En ben weer in Eerste Neuten zijn. Händel nu nog. Händels prachtige opera Tamerlano wordt integraal uitgevoerd binnen de spannende vocale barokserie van Fred Luiten. En wel op zondag 8 november, 's middags om 14:15 in het Koninklijk Concertgebouw. In de grote zaal met een sterbezetting, met onder andere Max Emanuel Sencic, de countertenor, en John Mark Ainsley, tenor. We laten u een voorproefje horen met een eveneens magistrale Mark Padmore.

Cessate!

Muziek van Händel was dat uit Tamerlano, Forte e lieto, o per me lieto en Figlia Mia, uitgevoerd door Mark Padmore met The English Concert onder leiding van Andrew Manzi. Het zijn de grote zangers die graag Händel zingen, zoals de Mark Padmore die we zojuist gehoord hebben. Padmore is op dit moment de Bach-evangelist nummer 1, die ook de Matthäus Passie dirigeerde en zelf meezong in het concertgebouw. Hij zei eens: mijn stem vind ik niet zo belangrijk, wel wat ik ermee wil zeggen. Daarom, als een soort toetje, zijn Where You Walk uit Semele van Händel.

U hoorde Wherever You Walk uit Simile van George Frederick Handel. Uitgevoerd door Mark Padmore met The English Concert onder leiding van Andrew Menzie. En tenslotte, om het af te leren, nog zo'n verrukkelijk orgelconcertje van Handel, voor velen bekend als het harpconcert. En, we zullen het u maar bekennen, het is de lievelingsmuziek van onze samensteller Govert-Jan Bach. Vooruit, daar gaat-ie.

En dit was dus de Johannes Passion 2 uit 1725, de nummers 11 tot en met 14, met onder andere Himmelreise en Zerschmettert mich ihr Felsen und ihr Hügel. En de uitvoerende waren, zoals al gezegd, Mark Padmore tenor, Sebastian Noack bas en het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Einde van Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van Govert-Jan Bach, de samensteller, en ik ben Joop van Zijl. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur op de concertzender dus. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. En vandaag is het weer toetsendag. De dinsdag gewijd aan klavierstukken van Johann Sebastian. We gaan weer eens naar de klaversymbolsuites. En dat zijn er heel wat. Bach heeft er een aantal gegroepeerd in clusters van 6. Dat was voor hem aanduiding van een belangrijk opus. 6 is zijn favoriete getal, geassocieerd met de 6 dagen der schepping. We hebben al vaak Engelse suites laten horen die niet Engels, maar vooral Italiaans van sfeer zijn. Extravagant, virtuoos en geliefd bij de grote klavierleven, die de vleugel dan kunnen laten stijgen. De Franse suites zijn echter heel anders van sfeer. Veel geconcentreerder en meer ingehouden. En dat komt door de associatie met de grote Franse klaversymbolcomponisten zoals François Couperin. Die zeiden less is more, weinig virtuoos, niet extravert, maar eerder introvert en die aanpak was Bach ten voorbeeld. Al tijdens zijn puberteit, gedurende de opleidingstijd, moest hij met Couperin en de zijde in aanraking zijn gekomen. De Franse cultuur was überhaupt dominant in die tijd. Het Frans was de taal van de aristocratie. De Franse dans bepaalde het hofleven. De suite was naar dat Franse voorbeeld altijd een opeenvolging van dansen die in eenvoudige vorm ook gedanst werden. In de muziek worden het dan steeds meer vormen, structuren, waarin de noten gevat werden. En de lijn was meestal allemande, courante, sarabande, bourrée of menuet gigue. We komen deze reeks in heel veel werk van Bach en tijdgenoten tegen. Deze Franse suites is hij al begonnen te schrijven in Weimar. Maar pas in de latere tijd in Leipzig voltooide Bach ze. We beginnen met de 4e suite in S groot, BWV 815. Opmerkelijk is dat deze suite in het klavierbüchlein voor Anna Magdalena Bach in haar handschrift is opgenomen. Blijkbaar als studiemateriaal voor haar. Steeds onder het motto: kopiëren is kapieren, kopiëren is begrijpen.

Ignacio Prego speelde op een klavercimbal naar Rückers, de vierde Franse suite in S-groot BWV 815. En dan nu de mooie geconcentreerde tweede Franse suite in C-klein BWV 813.

de tweede Franse suite in C-klein, BWV 813, met clavecinist Ignacio Prego. De eerste Franse suite deden we al in week 62 op de eerste toetsendag, en dat was aflevering 307, en toen fijnzinnig uitgevoerd door David Fry op piano. Nu de laatste, de zesde Franse suite in E-groot, BWV 817, op clavecimbal, waar het voor geschreven is. Dit komt dus uit Leipzig, ongeveer 1725. Wat opvalt is dat het zangeriger en welluidender is dan de eerdere Franse suites. Het is galanter. En dat was de stijl die toen opkwam. Bach laat dat op zich inwerken, maar doet er het zijne mee. Toch neurie of zing je de melodieën makkelijker mee. Het is toegankelijker en minder weerbarstig dan de vroegere suites.

Dit was de bruiloftskantate O Holder Tag, Er wünscht der Zeit, BWV 210. En de sopraan was dus Emma Kirby en zij zong met de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. En hiermee eindigen voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Tot morgen.

En inmiddels is het 1 uur geweest bij de Concertzender. En zoals iedere werkdag zijn we hier met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Alsof we er een toetsendag bij krijgen vandaag. Want iedere dinsdag, die hebben wij gebombardeerd tot toetsendag. Dat is ook deze week gebeurd. Maar nu eigenlijk, u krijgt er een extra. Want een portret van Masaki Suzuki als organist. Een nieuwe cd, en heel bijzonder, opgenomen in de Martinikerk in Groningen. Suzuki speelt op het prachtige Schnitger-Hinz-orgel aldaar. Een barokorgel met een hele historie en een van de mooiste van Nederland en dus ook van Europa en dus van de wereld. Een orgel met een enorme klankrijkdom. En dat zullen we vandaag zo dadelijk goed kunnen horen.

We beginnen met de bekende Toccata en Fuga in D-klein. Zeer geliefd, zeer bekend. Van een zeer jonge Bach. Angetwijfeld. Maar wie anders zou het dan geschreven kunnen hebben? Merkt Maarten het Hart bijvoorbeeld terecht op. Mogelijk gebruikte de jonge Bach dit stuk om orgels te testen. Dat mocht hij als 18-jarige al doen. En dat betekent dus dat hij een wonderkind was, die dus als puber al heel goed virtuoos orgel kon spelen. In de Fuga worden alle registers in allerlei akkoorden tegen elkaar aangezet. Maar in de Toccata, waarin dat ijzersterke begintuima steeds opnieuw langskomt, dan houdt het even in, na 30 seconden, en dan kom je in een andere wereld. En dan, na 1 minuut, komt er een lichter, filosofischer thema. Dan gaan we weer terug naar de aanvankelijke heftigheid. En dan zet na 2 minuten en 30 seconden de fuga in en begint het grote werk. Ook parcours door de toon, door een universum van klank. Ja, Masaaki Suzuki zegt dat hij primair organist is en van daaruit cantates uitvoert, net als de grote Bach. En dit is echt heel goed gedaan door Suzuki. Je hoort ook de overmacht die zo'n barokorgel kan oproepen. Bach had helemaal geen behoefte aan grotere koren of orkesten, zoals Willem Mengelberg of een Eugen Jochum beweerde. Vocaal ging het om articulatie, niet om volume of klankkracht. Met het orgelgeweld kon hij de luisteraars voldoende imponeren.

De toccata en fuga in D-klein, BWV 565, werd uitgevoerd door Masaki Suzuki op het Schnitger-Hinz-orgel in de Martinikerk in Groningen. Meteen door met de partite diverse sopra il corale, O God, du frommer God, BWV 767. Bachkenner Albert Clement merkt hierover op dat je de coupletten van het koraal van Johan Heerman erbij moet hebben. Vanuit de tekst begrijp je pas wat Bach met de noten deed en de uitvoerder kan dat dan ook oppakken. Suzuki laat de instrumentalisten bij zijn kantatenuitvoeringen ook altijd de tekst lezen. Vaak in het Japans, als ze maar begrijpen wat ze doen, waar het over gaat. Partita betekent gewoon reeks.

Partite diverse sopra il corale, o God, du fromme God, BWV 767. Johann Sebastian Bach dus, uitgevoerd door Masaki Suzuki, wederom op het Schnitger-Hinsorgel in de Martinikerk in Groningen. Door met de indringende prelude en fuga in G klein, BWV 535. Een zeer jong werk. Mogelijk was Johann Sebastian zelfs nog geen 18. Uit de Lüneburger tijd dus. We horen namelijk grote invloed van voorbeeld Johann Adam Reinken, de grote organist uit Hamburg. Nog indirect leerling van onze Swelinck. G klein is altijd een heftige toonsoort, of het nu de jonge Bach is of de Mozart van de 40ste symfonie.

Masaaki Suzuki speelde op het Schnitger-Hinsorgel in de Martinikerk in Groningen prelude en fuga in G-klein BWV 535. Een bijzonder werk zijn de kanonische variaties op Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. Dit geliefde kerstlied van Luther komt bij Bach op veel momenten terug, met name in zijn Weihnachtsoratorium. Maar hier maakt hij er kanons op. En deze aanpak past bij de late Bach, die in 1747 intensief bezig was met kanons en fuga. Denk maar aan het Musikalische Opfer en de Kunst der Fuge.

U hoorde wederom Masaaki Suzuki op het Schnitgerinsorgel in de Martinikerk in Groningen. Met kanonische variaties op Vom Himmelhoog, da komm ich her, BWV 769. En tot slot nog Masaaki Suzuki in de Prelude en Fuga in E klein, BWV 548. Weer zo'n indringend en imposant werk waar sommige mensen hard voor weglopen onder het motto: voor het orgelspelen de kerk uit. Wel, de kerk heeft indertijd veel mensen mentaal beschadigd en dat associëren we ze vaak met dit soort orgelmuziek. Muziek als een kwelling dus. Zoals in Clockwork Orange, de film van Stanley Kubrick, waar de boeven bij wijze van opvoedende straf worden blootgesteld aan de negende van Beethoven. Wel, deze Fuga in E-klein is gewoon imposante en overdonderende barok. Als je erbij bent, dan trilt de hele kerk van het zware pedaalwerk. Muzikaal geweld. Op een goede installatie thuis of met een subwoofer, dan voel je dat ook aan de lijve. Want dit is weergeloos opgenomen door de mensen van Bies. Dat is het platenmerk Bies. Het staat in E-klein, dezelfde toonsoort als het beginkoor van de Matthäus Passie. Kippenvel,

Een heerlijke kantate die veel te weinig wordt uitgevoerd. Zowel briljant als diepzinnig. Wellicht is het wat virtuoos. Maar niet voor de Utrechtse Bach-kantatendiensten, want die voeren het uit op zondag 6 december in de Geertekerk in Utrecht om 19:30. Dus in de Utrechtse Geertekerk. De solisten zijn Esther Beurstra, sopraan, Ellen van Beek, alt, Erik Jansen, tenor en Koert van den Berg, bas. En het koor en orkest staan dan onder leiding van Gerrit Maas. En door wie wordt de inleiding verzorgd? Wel, u kunt hem dan niet missen, onze samensteller Govert-Jan Bach, hoogst persoonlijk. De toegang is ook nog eens een keer gratis. Er is wel na afloop een collecte, dat begrijpt u. U kunt meedoen, ook dat nog, of het bijwonen. Lees meer op hun website, zie Utrechtse Bach-kantatendiensten. Utrechtse Bach-kantatendiensten. Het is om veel redenen een belangrijke kantate. Bach begint met de ouverture van zijn vierde orkestsuite. De oervorm daarvan dateert nog uit Köthen. Daarin bouwt hij de beginwoorden uit Psalm 126, een zogenaamde koreinbouw. Het is in feite een parodietechniek, zoals hij zoveel toepast in later werk. Maar het is weer zeer kunstig en vooral treffend. Bach gebruikt de toen in zwang zijnde mode om met een Franse ouverture de komst van iets of iemand van belang te accentueren. Op dit soort muziek schreed Lodewijk XIV, die zonnekoning, zijn kapel of concertzaal binnen. Zo kwam die binnen, waardig, indrukwekkend, eerbied afdwingend. Als hij ging zitten, dan werd het tempo sneller, dat is het fugatische middendeel, en daarna, eenmaal gezeten, weer langzaam. Graven, zowel langzaam als gewichtig. We gaan dat nu horen in die heerlijke vierde orkestsuite in D. Groot, BWV 1069. Bach heeft die in Leipzig, mogelijk na deze kantate, versterkt met meer instrumenten en vrijwel zeker uitgevoerd in dat café Zimmermann daar in Leipzig, waar hij toen, Bach dus, ook al vaak kwam.

De vierde orkestsuite in D-groot, BWV 1069, werd uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Bach gaat altijd heel declamatorisch om met het woord. Daar zit onder meer zijn grote kracht in. Als hij de Bijbelwoorden "Unser Mund sei voll Lachens" in het frame van de Franse ouverture inpast, dan komen ze er grandioos uit. Dan doet hij nog iets grappigs. Hij laat de muziek lachen, want dat staat in de tekst. Maar het is geen goedkope truc. Het is enorm knap en heel aanstekelijk. Daardoor komt er steeds meer accent op de woorden erna. Der Herr hat Großes an uns getan. Na zo'n 4 minuten, dan maakt de bas zich los van de andere zangers en hoor je de woorden nog duidelijker. Je krijgt de neiging om het lekker mee te zingen en dat is ook de bedoeling. Participatio mystica, inwendig deelnemen aan. Meedoen met wat er gebeurt of gezegd wordt. En dan ben je ineens weer terug in die tomeloos brede trompetklanken van het graven van de koninklijke ouverture. Na dit letterlijk vorstelijk begin komt er nog een hele kantate langs die een proces blijkt in te houden. Interessant om te vermelden is nog dat Bach in een latere editie er repianisten aan toevoegt. Bach had geen koor zoals wij dat kennen. De solozangers zongen soms samen en dat was dan het koor. Op bijzondere momenten en als daar geld voor was, dan werd er meer klank gemaakt door repianisten, letterlijk de vullers. Het zoveelste bewijs dat Bach geen koor kon vormen zoals zo lang werd aangenomen. Hij wou dat wel, 3 à 4 stemmen per stemsoort, maar moest het in de praktijk met een solistenbezetting doen. Dus een handjevol zangers en een handjevol orkestleden. Daarna komt de tenor ons oproepen om vooral goed te bedenken wat God voor ons gedaan heeft, namelijk zichzelf zo klein te maken als een weerloos mens dat als dakloze en armoedige vluchteling ter wereld komt. Er wird Mensch. Und dies allein, das wir Himmelskinder sein. Dat is zijn ultieme liefdestaat waar deze cantates en het Weihnachtsoratorium vol van staan. Dan als diepte- en zwaartepunt in de cantaten een alt-aria in het aangrijpende Vies Klein. Ach Herr, was ist ein Menschenkind, das du sein Heil so schmerzlich suchest. Er ist ein Wurm. Even klinkt er een diep pessimisme over de menselijke staat door, waarin de existentiefilosofen niet vreemd van op zouden kijken. Maar dan klaart de lucht op in een heerlijk duet dat in A-groot staat. En ineens zijn we in de echte kerstsfeer, ere zij God in de hoge. We kennen dit stuk uit het Kerstmagnificat in S-groot uit 1723. En om die kerstvreugde nog even te beklemtonen, komt dan een Sounds the Trumpet van de hand van Bach. En die doet ons weer sterk denken aan Großer Herr, Starker König uit het Weihnachtsoratorium van 10 jaar later. Bas en trompet. Krachtig. Alles zal recht komen. En let dan nog even op de tekst Andachtsvolle Saiten. De snaren moeten met zoveel aandacht gespeeld worden dat ze aandachtsvol worden. Dat zouden ze moeten leren op de conservatoria. Een prachtig kerstlied als slotkoraal met leuke orgelriedels.

WWV 110, Unser Mund sei voor Lachens, voor eerste kerstdag 1725, werd uitgevoerd door Gerdine Zeeman, sopraan, Alex Potter, countertenor, Bernard Bechtold, tenor en Stephen McLeod, bas. Begeleid door de Johann Sebastian Bach Stiftung uit St. Gallen in Zwitserland, onder leiding van Rudolf Lutz. Tot einde van de tijd nog delen uit de heerlijke orkestsuite nummer 3 in D groot, BWV 1068. Het tweede deel is het geniale R. Voor velen het Bachstuk bij uitstek. Je gaat op weg, het is heerlijk voortgaan, maar je gaat ergens naartoe en het heeft een eeuwig akkoord waardoor je altijd goed aankomt.

Tot slot hoorde u Toccata in Vies, BWV 9-10 en Toccata in C-klein 9-11 van Johann Sebastian Bach. En wederom uitgevoerd op dat klaversymbool naar het voorbeeld, naar een kopie van Mietke uit ongeveer 1700. Uitgevoerd wederom door de klaversinist Menno van Delft. En tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach op de concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur. Het programma dat iedere werkdag wordt uitgezonden. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, het is woensdag immers. Dus solistenportret. We hebben voor het solistenportret natuurlijk heel veel met zangers, mannelijk en vrouwelijk, te maken. In Tijdsduur zijn Bachs vocale werken in de meerderheid, gevolgd door de klavierwerken. Van de concerten en kamermuziek is zoveel weggeraakt dat dat helaas een minderheid vormt. Vorige week een oude rot, stersopraan van de authentieke aanpak, Emma Kirby vorige week. Nu een sopraan van de jonge lichting en uit een zuidelijk land, namelijk uit Spanje. Het heeft even geduurd, maar landen als Frankrijk, Italië en Spanje hebben de barokaanpak ook ontdekt. Met als voortrekkers natuurlijk Jordi Savall of Rinaldo Alessandrini. Nuria Rial is aan de beurt. Zij werd in 1975 geboren in Catalonië en begon haar opleiding op 20-jarige leeftijd aan het Conservatorium van Barcelona. Zij rondde haar opleiding af bij Kurt Wiedmer in Basel. Ze won een aantal prijzen, waaronder in 2009 de Echo Classic Award for Young Female Artist of the Year en in 2012 won ze de onderscheiding voor de Opera Recording of the Year met aria's van Georg Philipp Telemann samen met het Kammerorkest Basel. Ze is zeer vertrouwd met het hele barokrepertoire en zong op een aantal cd's van Christina Ploehaar met onder andere Philippe Jaroussky. Zij maakt een heel originele cd met Bachmuziek. Zang wordt afgewisseld met concerten en ze zong ook stukken van tijdgenoten van Johann Sebastian Bach. U hoort eerst het geliefde Scheve kunnen Siege weiden. En dan van tijdgenoot en componist Johann Krieger de prachtige aria Einsamkeit, du Qual der Herzen. En daarna Gültner Sonnen frohe Stunden uit de gelukwenskantate voor Prins Leopold. En dat is BWV 1731. En tot slot de beginaria uit kantate BWV 51. Jauchzet Gott in allen Landen. Van Johann Sebastian Bach dus.

U hoorde Nuria Rial, sopraan, in Johann Sebastian Bach-aria's met het Kammerorchester Basel, Schäfe können Sieger weiden, en van Johann Krieger de aria Einsamkeit du Qual der Herzen, en van Bach weer Güldner Sonnen frohe Stunden, uit de gelukwenskantate voor Prins Leopold. Nuria Rial vervolgt dit recital met een boeiende keus uit de Köthener Trauermuziek, BWV 244a, voor het overlijden van diezelfde prins Leopold, Bachs geliefde werkgever in Köthen. Hij ontleedde daarvoor muziek aan de Matthäuspassie, waardoor de melodieën u vertrouwd in de oren zullen klinken. En dat kan dan ook in een ander jaargetijde dan u gewend bent.

Dit waren delen uit de Keutener Trouwermuziek, BWV 244a. U hoorde de sopraan Nouria Rial met het Kammerorkest Basel. Daar zat er nog een paar tophits van hitmachine Johann Sebastian Bach. Mit zarten und vergnügten Trieben, BWV 36b. En Schlummert ein uit BWV 82, Ich habe genug. Bist du bei mir ook. Lang toegeschreven aan Bach, maar eigenlijk van vriend en operacomponist Stölzl uit Erfurt. En tot slot het heerlijke Verstoemd ihr holden Seiten uit de Trauerode BWV 198.

En dit was het concert nummer 4. U hebt geluisterd naar 3 Brandenburgse concerten, 6, 5 en 4, door Florilegium, uitgevoerd hier in ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur op de concertzender. Wij beginnen weer aan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Vandaag gaan we weer verder met de 6 Brandenburgse concerten. En in volgorde nu eens andersom. En dan komen we nu uit, want we hebben er gisteren nummer 6, 5 en 4 gehad. We krijgen nu nummer 3. Dat het meest op een Italiaans concerto grosso lijkt. Maar ook hier speelt Bach met de vorm. Het getal 3 zorgt bij hem voor 3 violen, 3 altviolen, 3 celli, 3 blokkenspelers dus. Und dann geht es los. Flitsend, concerterend, wedijverend. Hoe mooi die concerti grossi van de Italianen of van Händel ook mogen zijn, nergens zijn ze zo spannend als bij Bach. Alsof die 3 groepjes van 3 tegen elkaar opbieden. Luister maar.

En dit was het Brandenburgsconcert nummer 3 in G groot BWV 1048. En nu dat fameuze tweede concert, waarin de haast gewelddadige trompet staat tegenover de blokfluit, de flauto dolce, de zoete fluit. Er is nog een viool en een oboe om de blokfluit te steunen en een coalitie te vormen tegen de majesteitelijke trompet. En zo blijft het een spannend evenwicht. In het langzame middendeel moet de trompet even zwijgen. En oh, wat is dat deel dan mooi. Hemels.

Het Brandenburgsconcert nummer 2 in F groot, BWV 1047, werd ook nu weer uitgevoerd door Florilegium. En als laatste dan nu het eerste concert. Helemaal Frans van opzet, ook het meest Frans van sfeer, in vergelijking met de andere concerten die toch eerder Italiaans klinken. Als deze concerten in Weimar ontstaan zijn, dan was het daar dat de energieke en dirigierige jonge Bach voor het eerst in aanraking kwam met de muziek van Vivaldi. En daar zeer van onder de indruk was. Die invloed die heeft hij dan al verwerkt, als hij de Brandenburger schrijft. Maar het eerste is meer een Franse orkestsuite en lijkt ook best op zijn eerste orkestsuite. We horen onbekende dansen als de Forlane. Hij sluit af met een minuet, ook weer grappig. En wat klinkt de viool intens? Ja, dat is de Violino Piccolo, een heel hoge viool met een doordringend pittig klankeffect. Laat u nogmaals verrassen.

En dan hebben we bijna alle Brandenburgse concerten gehad. Allemaal om precies te zijn. 6, 5, 4, 3, 2, 1 was dit. 1 in G groot, BWV 1046. Ook weer uitgevoerd door Florilegium. En nog twee voorbeelden nu van echte Italiaanse componisten. Corelli en Vivaldi. Ja, nog wel eens door Maarten het Hart zijn die twee componisten prutsers en knoeiers genoemd. Maar ja, Bach dacht daar toch anders over. Eerst het beroemde kerstconcert van Corelli. Bach had hem zeer hoog, bewerkte ook stukken van hem. Het laatste deel van dat concert is de beroemde pastorale, in mooie, herderlijke 12/8 maat, die Bach ook zo vaak gebruikte. Wiegende muziek.

U hoorde van Arcangelo Corelli het Concerto Grosso in G klein opus 6 nummer 8. En dat is het bekende kerstconcert. Uitgevoerd hier door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En tot slot die feestelijke trompetten die al bij Vivaldi de sfeer van kerst oproepen en bij Bach een grote rol spelen in zijn orkestsuites en solo in het tweede Brandenburgse concert. En natuurlijk in het Weihnachtsoratorium, de Hohe Messe en ook in de Magnificat, als mede veel cantates. Tot het einde van de tijd in dit uur daarom een dubbeltrompetconcert van Vivaldi, ongeveer in 1720 geschreven.

U hoorde een bewerking voor klavesimmel van de Partita voor Traverso, dwarsfluit, BBV 2013, door en voor Jean Rondeau. Dat was onze eerste genomineerde cd van deze dag. We gaan door met een nieuw Nederlands talent. Dat vonden we in Mathieu van Bellen uit Zeeland. We waren zeer geïmponeerd door zijn chaconne en vonden het een nieuw statement. We hoorden even niets van hem, maar toen won hij in september de Grachten Festivalprijs in Amsterdam. En hij zal er in 2016 Artist in Residence zijn. Zo ziet u maar weer hoe dat dan gaat. Meer van hem kunt u horen op aflevering 233. Maar wij gaan weer die hele prachtige tweede partita in D-klein, BBV 2004, van hem horen.

U hoorde de partita voor viool nummer 2 in D-klein, BBV 1004, door Mathieu van Bellen. En we gaan door, want weinig tijd hebben we nog, maar we hebben een joker. En die zetten we nu al in. En waarom een joker? Omdat deze cd nog niet door ons gedraaid is, maar volgens ons wel hoort tot de zeer bijzondere cd's van het jaar. Namelijk de Goldberg-variaties, gespeeld door Alexandre Tarot. Hij behoort zeker tot de toppers. En dat konden we horen afgelopen maand november in het muziekgebouw aan het IJ. Soepel, lenig, behoorlijk egoloos. Ja, en van wie moest ook weer Bach egoloos gespeeld worden? Ja, Rijnbert de Leeuw zei dat. En wie kon dat? Zwartoslav Richter. Komt onze Alexandre Tarot in die magische cirkel van het in de muziek opgeloste ego? We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Beginnen met de aria en de eerste variaties tot einde tijd.

U hoorde de sonate nummer 4 in C-klein, BWV 1017, gespeeld door Lucy Russell en John Budd op Lin, CKD 453. Dat was de eerste cd van de donderdag met genomineerde cd's voor Geen Dag Zonder Bach. In de voorbereiding op kerst komt het mooi uit dat een van de mooiste dubbel-cd's dit jaar de opname was van de Bach-boektetten van Ooms van Sebastiaan. Vooral van Johan Michael Johan Christoph Bach. Gezongen door Fox Luminis, dat geweldige ensemble. En dat maakte daar een hele mooie cd van stukken die heel erg weinig bekend zijn. Heel overtuigend. Fox Luminis, vaak artist in residence op allerlei plaatsen. En in 2016 aanwezig op de Bachdag in Amsterdam en Utrecht. En wij kozen voor een aantal kerstmotetten. Eerst twee van oom Johan Michael, tevens schoonvader van Johann Sebastian Bach. Want hij was de vader van Maria Barbara, de eerste vrouw van Sebastian. En verder van Johann Christoph, de profunder componist. Johann Christoph uit Eisenach. Wat zingen deze mensen heerlijk. Het is ongelooflijk en wat een mooie muziek.

U hoorde van Jorn Michelbach, Fürcht het och nicht, een Ere zij God in der Höhe, en daarna van Johann Christoph Bach, Merk auf mein Herz, es ist der Herr Christ, des lasst uns alle fröhlich sein, bist willkommen. Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, ach mein herzliebes Jesulein, Lob, Ehre sei Gott im höchsten Thron. En tot slot nog, zij lieber tagen willkommen. Gezongen door Fox Luminus onder leiding van Lionel Meunier. In een prachtig dubbel cd met motetten van de Bach-familie. We zijn heel benieuwd wat u van deze prachtige cd vindt en of u in de top 5 terechtkomt die u mag helpen kiezen. En na al deze prachtige kerstmotetten van de ooms van Sebastian Bach, gaan we weer terug naar Bach zelf. En we gaan weer terug naar onze joker, namelijk Alexandre Tarot met zijn heerlijke Goldbergs. Ja, van Graaf Goldberg, zoals een muziekjournalist kort geleden in Trouw schreef. Nee dus. Gespeeld door deze hoogbegaafde leerling Goldberg, een soort wonderkind. En die was in dienst bij Graaf Keizerling, die aan zulke zware slaaploosheid leed dat hij alleen met muziek de nacht kon doorkomen. Geen slaapliedjes, zoals de journalist ook foutief memoreerde. Slaapliedjes? Luister maar eens even naar die 16e variatie, het begin van de tweede helft van de variaties. Dat is zo heftig. En daar staat Ouvertura in de originele tekst. En het is volledig een Franse stijl. De stijl waarop de zonnekoning als het ware binnenscheet. Het is heftig, zelfs stormachtig. En dan zet heel voorzichtig een verborgen fuga in. Allemaal dat mooie vlechtwerk. Zeker geen slaapliedje. Het zijn meer elektrische impulsen voor het brein. En Tarot kan dit zo goed. Zijn mooie cd gaat vergezeld van een dvd. Heel leuk. Dus de laatste keus voor vandaag is de cd van Alexandre Tarot met de Goldberg-variaties op Erato.